0: Ik weet alleen dat hij op zijn manier de strijd is aan.
1: Ik hoop dat hij het verder van de
2: Zo, zodat er een blik in de ogen en wordt van talen. Huh?

kom in mijn weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken. Dante Clown heeft hier zwaar op gezocht, dus doe hem een lol en concentreer u. Laat u niet afleiden door uw volle verliep. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Oren wijd. Open uw bek. Trek de ketting.